*274#. Ngele mogere icheng'e. Oyongeker kosis kouni, inai ile matese ruta nyagutit. Ngorechi chepchep. Ngoreli chepchepo, baba. Ngorechi chepchep.